0: ní bhainean Parliament na Hárpa leis na feisirí amháin. In ar éire tá na mílta duine taobh thiar den instrúd ollmhór seo a bhríon gach lá chun go mbeidh fáil ag na saoránaigh ar naontas Árpach agus go mbeidh sé níos feidhmiúla agus níos tréhearcaí. Agus in airt san daoine ann, ní fada go n-éiríonn sé do bhainistithe. Sme am réolair seo atá chohlachtaí riarchain ann, ól an bureau riochtanach. Tám bureau le ceannaítear bí mar é in le cógáil na nuachtráin ar chean de dhá chólacht rialaithe Parliament na Hárpa. Tá sé cóhéanta dóachtráin Parliament na Hárpa, ceire leasúachtar an diag agus cóigar céastóir atá tofa ag denáil ar feig tréimh sé inanóite dhá bhliain go le. I gcóchas cóthairach a bheith ann beidh an lá ag bhóta an chathaoirlaigh. Tá bhóta cóirlach ag na céastóirí leis dig den bhúra. Is an né seo agus go gáiríonn siad leis amórt i gáil chóirlach ach ní féidir leo páirt a ghlacha i bhótaí. Tá an bureau freagrach a galóir chuirimí riarchain agus airgeadais sa Parliament. Sé sin, tá sé freagrach as gach ábhar a bhainean le hibrú inmheanach na Parlamente. Déan sé foráil do bhó séad na Parlamente agus rialaíonn sé gach ábhar riarchain pearsanna agus agraíocht dóil. Mar hampla banistíonn sé Beartas Foirgnamh na hinstiúide, d'oileánann sé le liontais agus spansais do stáit ar mhísigh agus dreachtaíonn sé trólínta na Parlamente go háirithe i gás cían ibre. D'oileánann sé chumá le hiartaí ar reachtáil cruingithe agus fiata sé cruingithe coisteanna ó toscaireachta údarú os na gnáionad ibre. Ola bhíonn sé meastachán catachais na Parlamente ina hontasán. An ósar sin cinan sé méadanna a legáilte ar na páirte polaitiúla a bhfuil anidíochtacha i Parlament na Hárpa agus an tom a thugtar dóibh sna séisiún lánacha. Ach ní hin éile, sé an bureau chumá a cheapan an tádrúnaí a bhainistíon seirbhísí riarchain na Parlamente agus a cinan cóhéanamh agus agrú na tádrúnaíochta. Cheapan sé stáit seirbhísigh híosnitreacha ina hontasán. Chana chóirimí go léir a chur agraí, tag an cuiste feirreimeachán an bhúró le chéile dhá uair sa bhinní de ghná. Aistríta miontúrascí an bhúró go ceirehanga fithid a figiúla agus an son plóitiríad agus scaptiríad ar na séis feisirí ile. Gan áras is féad le héin eisre ceisna a chur fé gníomhíochtaí an bhúró. Si Parliament na Hárpa a chuireann clársá i do láthair. Feig Prodcréalaí eile ar Europarl Radio.
1: Nunca antes se habían introducido semejantes cantidades de cocaína y heroína en la Unión Europea. En enero de 2022 se incautaron, por ejemplo, casi 4 toneladas de cocaína que llegaron ocultas en un cargamento de arroz al puerto belga de Amberes. Por desgracia, la Unión Europea no es solo un lugar de tránsito, también lo es de producción y consumo, especialmente de drogas sintéticas como las anfetaminas o el éxtasis. Además, el mercado europeo de la cocaína está considerado como uno de los más importantes del mundo. Estás escuchando Apostando Fuerte por mejorar la legislación. En este episodio hablaremos de lo que hace la Unión Europea para luchar contra la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas. €30.000 millones. Es el valor anual mínimo estimado para el mercado del menudeo de drogas, que es el mayor mercado delictivo de la Unión Europea. Por otra parte, más de una tercera parte de los grupos de delincuencia organizada activos en la Unión están implicados en el narcotráfico y para muchos se trata de una fuente de ingresos de primer orden. El problema gana en hondura y complejidad con cada día que pasa. A raíz de la pandemia de coronavirus, el negocio de la droga ha tomado nuevos derroteros, con la inversión masiva en los medios tecnológicos y digitales. Las mafias están siempre dispuestas a innovar y nunca dejan pasar una oportunidad de negocio. Por ejemplo, se han infiltrado en las cadenas logísticas de suministro, las rutas marítimas y los principales puertos por los que entra la droga a Europa para piratearlos. Además, ahora recurren a los servicios comerciales de reparto y a las taquillas automáticas y con frecuencia utilizan monedas digitales para sus pagos. ¿En qué se traduce en la práctica todo esto? Pues en que los consumidores pueden ahora comprar drogas en las redes sociales, recibirlas en un punto de recogida y pagar en línea, limpiamente, en unos pocos clics. El fenómeno se ha globalizado y se ha convertido en una amenaza grave para la seguridad internacional y un desafío cada vez más complejo para las fuerzas del orden. Y no solo por la violencia generalmente asociada a las drogas, sino por los vínculos con actividades delictivas de mayor alcance. Estas actividades provocan considerables daños económicos, políticos, medioambientales y sociales, tanto a nivel individual como colectivo. Veamos algunos ejemplos. Desde el punto de vista financiero, los mercados de la droga alimentan una vasta economía sumergida, conducen a la dependencia económica y destruyen a las comunidades locales. Desde el punto de vista político, la corrupción puede afectar negativamente a la gobernanza y al Estado de Derecho. Desde el punto de vista medioambiental, la fabricación de drogas sintéticas genera grandes cantidades de residuos peligrosos y el cultivo de cannabis al aire libre daña la flora y la fauna. Desde el punto de vista humano, el consumo de droga perjudica tanto a los consumidores como a su entorno más cercano. Por último, desde el punto de vista social, la competencia entre los proveedores de drogas en algunos Estados miembros es feroz y ha traído consigo un aumento de la violencia, convirtiéndose en una gran amenaza para la seguridad transfronteriza. La Unión Europea es muy consciente del problema. Desde los años 90 ha multiplicado sus iniciativas, especialmente en cuestiones referentes a la aplicación de la ley, a la salud y a la detección y evaluación del riesgo de nuevas sustancias psicotrópicas. Actualmente, el Observatorio de las Drogas y las Toxicomanías, con sede en Lisboa, proporciona datos y análisis científicos independientes para ayudar a desarrollar políticas antidrogas a nivel europeo. Dos de sus principales publicaciones son el Informe Anual Europeo sobre las Drogas y el Informe sobre los Mercados de Drogas de la Unión Europea, que redactan en colaboración con Europol. En su informe de 2019, ambas instituciones advierten, entre otras cosas, de que la oferta de drogas, naturales o sintéticas, no deja de crecer en todo el mundo. Estos productos, de mayor potencia y pureza, son cada vez más baratos. Además, la producción mundial de sustancias como la cocaína en América del Sur, la heroína en Afganistán o el cannabis y las drogas sintéticas en Europa ha alcanzado cotas históricas. En enero de 2022, la Comisión Europea propuso convertir el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en una agencia de la Unión Europea para las drogas. Si el Parlamento Europeo y los Estados miembros dan luz verde al proyecto, esta agencia tendría más competencias y recursos. Podría emitir alertas cuando se venden sustancias peligrosas deliberadamente con fines ilegales, supervisar el policonsumo o organizar campañas de prevención a escala europea. Además, seguiría colaborando de cerca con la Agencia Europea de Medicamentos, con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial en materia penal y con Europol. Aunque los Estados miembros son los principales responsables de desarrollar su propia política y legislación en materia de drogas, la cooperación internacional es primordial. El Servicio Europeo de Acción Exterior desempeña un papel clave en esta lucha colectiva contra las sustancias ilícitas, en particular a través de las delegaciones de la Unión y de los instrumentos de política exterior y seguridad común. Por último, la Unión Europea ha comprendido que la lucha contra este flagelo se libra a escala mundial y que necesita mucho tiempo y muchos recursos. Su actividad internacional se centra principalmente en la reducción de la oferta y en la cooperación policial, pero también fomenta el desarrollo alternativo y una mejor oferta de tratamiento y atención a los toxicómanos. Además, suaviza las posturas más represivas frente al consumo de drogas, desde el respeto a los derechos y la dignidad humanas.
2: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
3: Vrijeme je za glasanje. Od 6. do 9. lipnja ove godine milijuni građana Europske unije pomoći će oblikovati njezinu budućnost glasujući na europskim izborima. Europski parlament jedino je tijelo Unije koje izravno biraju građani, a europski izbori među najvećim su demokratskim događanjima na svijetu. U ovoj seriji podcasta objasnit ćemo sve o skorašnjim izborima za Europski parlament. U ovoj epizodi govorit ćemo o tome kako su raspoređena zastupnička mjesta u parlamentu. Europski parlament kao zakonodavno tijelo Europske unije zastupa interese milijuna građana iz 27 država članica. Bez obzira na političku pripadnost i uvjerenja, raspodjela zastupničkih mjesta u parlamentu dokaz je predanosti Unije, demokraciji i zastupljenosti. Ove godine bira se 720 zastupnika, odnosno 15 više od tekućeg saziva. Da bismo bolje razumjeli demokratske procese u Europskoj uniji, razmotrimo prvo kako su zastupnička mjesta u Europskom parlamentu raspodijeljena među državama članicama. Za dodjelu mjesta primjenjuje se načelo degresivne proporcionalnosti, koje je uvedeno ugovorom iz Lisabona. Evo kako to ide. Svakoj se državi dodjeljuje određeni broj zastupničkih mjesta. Veće države dobivaju veći broj mjesta, a manje manje broj. Zastupnici iz većih država predstavljaju više građana od zastupnika iz manjih država. Naprimjer, Njemačka kao najmnogoljudnija država članica ima najviše zastupničkih mjesta u parlamentu, čak 96. S druge strane, manje države poput Malte, Luksemburga i Cipra imaju po 6 mjesta, što je ujedno i minimalni broj zastupničkih mjesta. To znači da Njemačka ima po jednog zastupnika na otprilike 860 tisuća stanovnika, dok Malta ima jednog zastupnika na svakih 90 tisuća stanovnika. Tako se osigurava da glas svakog građana ima jednaku težinu, bez obzira na to u kojoj zemlji živi. Nakon izbora zastupnici se okupljaju u klubove zastupnika koji su organizirani prema političkoj, a ne nacionalnoj pripadnosti. U 9. sazivu, koji je trajao od 2019. do 2024. bilo je 7 klubova zastupnika. No taj broj nije zadan. Za formiranje kluba zastupnika potrebno je najmanje 23 zastupnika iz najmanje četvrtine država članica. Nakon europskih izbora u lipnju, popunjena zastupnička mjesta odražavat će raznoliko političko okruženje u Europi. Europski parlament ima ključnu ulogu u oblikovanju zakonodavstva i politika koji utječu na živote milijuna europskih građana. To je tek jedan od brojnih razloga zašto biste trebali glasati na izborima. Svojim ćete glasom odlučiti o tome koji će vas zastupnici predstavljati u Europskom parlamentu, pripremati nove zakone i utjecati na sastav Europske komisije. Te odluke utjecat će na vaš svakodnevni život, ali i na živote građana Unije. Demokraciju ne možemo smatrati zajamčenom. Ona je kolektivno postignuće, pa stoga i kolektivna odgovornost. A svatko od nas u njoj ima svoju ulogu. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
4: Alcide De Gasperi era un visionario.
5: Alcide De Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide De Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide De Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
4: Nato in Trentino.
5: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grenzen en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn.
4: Un grande progetto comune.
5: Alcide De Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde De Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte De Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw, het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond De Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk De Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investeringen in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
6: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
5: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
7: In cui oggi noi tutti crediamo.
5: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
6: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
5: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was De Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van 2 wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, 2 andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide De Gasperi overleed in 1954, Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide de Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
8: Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat viime vuosina olleet tarkoituksellisen taloudellisen pakottamisen kohteina. Taloudellinen pakottaminen tarkoittaa sitä, että poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään taloudellisia keinoja, kuten kaupan rajoituksia, boikotteja tai hallinnollista syrjintää. Pakottamisesta on tullut yhä vakavampi poliittinen ja taloudellinen ongelma EU:lle. Pakottamisen epävirallisen ja peitellyn luonteen vuoksi sitä ei valitettavasti voida käsitellä maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. Eikä Euroopan unionillakaan vielä jokin aika sitten ollut mitään oikeudellisia keinoja, joilla puuttua asiaan. Euroopan parlamentti ja useat EU-maat ilmaisivat huolensa taloudellisesta pakottamisesta jo vuonna 2020. Komissio yhtyi näihin huolenaiheisiin ja alkoi parlamentin kehotuksesta laatia uusia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Tämän seurauksena komissio, neuvosto ja parlamentti antoivat yhteisen julkilausuman välineestä, jolla ehkäistään ja torjutaan EU:n ulkopuolisten maiden harjoittamaa pakottamista. Se julkaistiin yhdessä kauppasopimusten valvontaa koskevan tarkistetun asetuksen kanssa. Komissio julkaisi joulukuussa 2021 ehdotuksen pakottamisen vastaiseksi välineeksi, jonka avulla EU voisi vastata tällaisiin haasteisiin tehokkaammin ja maailmanlaajuisesti. Ehdotuksessaan komissio määritteli taloudellisen pakottamisen seuraavasti. Toimet, joilla vaikutetaan unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin, pyrkimällä estämään niitä kumoamasta, muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä toimea, tai saamaan ne kumoamaan